0: Hallo, 1, 2, 3.
1: Hallo,
0: wij zijn Minskoff op Radio 98.1.
2: We conquered endless scenic hacking trails.